man traps sy bicycle op 'n grondpad tot by jou. Geef vir jou 'n briefie met 'n roeilend toegeval. Een ding is verseker, ek's nog mal oor jou. En een osse baas, een osse, is lang al lang al dood. En een donkie gas, een tyres, is so glad soos botter op brood. Een ding is verseker, ek's nog mal oor jou. Een ding is verseker,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dus jij bijt aan mij. Dus jij die amor. Dus jij die hel. En ze kan je raak. Stel je beeld dan breed.

так и не дал. Слышишь вата, en ik vind geen onderscheid. Een onzinlijk haal niet. Ze zoen mij van mond. Ze zoen mij zacht. Een tentje lover.

town het altijd gezegd. Die rijdt twee honden waar hij langzaam leeft. Alle namen is goedheid en gunst. En alles zal je volg mij zien waar je gaat. Zij Afrikaner bestaan nu hier diep en die smut van haar gras. En zij John Deere's PTO maak je mooiste gras. Hij plant patatas en die lanen daar zo bij.

Hij was een man van die kerk en die kapi, maar hetzelfde wordt beide gepraat. Voor oorlog en haar kombuis was hij lief zoals die.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Wenzel en Wenzel met verseker beter wat ons mee gaan begin. En jou Arnie Jordan, ja, sy pa's cooler is hy. Oom Paul is cooler. Oom Paul is amazing.
1: Nog steeds ons local classics. Ons is mal oor Arnie en natuurlijk Wenzel wat niks verkeerd kan doen met sy nieuwe treffers wat hy uitbring nie. Ja. Ook amper getrouwd. My plannen groot op die trouw is. Ons sien uit van alles nog van Wenzel afkom.
0: Hulle raak so vinnig groot, Lies.
1: Oh, ek is so sy trotse mama.
0: So, ons gaan vir jou speel Wenzel en dan net voor Jackie Oervan gee ons vir jou spring nieuwe treffer Arnie Jordan tot die aarde ons laat gaan. Cheers.

Absoluut, ons kan nie worry nie, want dit is vrijdag in die baie mense, vrijdag in uit de nacht en vrijdag in dispatch en omliggende dele. So maak een draai vir Agriland SSK, dis wat ons by keier vandag en hoop een pret prijs om te wen. Ons gaan kyk voordat ek groet, nog so 5 prijs of so weg te gee dan vandag. Nou, ek wil jou vertel, is lekker om saam jou te keier, ek is nog so 15 of 20 minute wat ek hier is, maar jy moet ook onthou die NG Kerk Lorijn hou kermis, wanneer hierdie Saterdag 1 Augustus van vanaf 8:30, daar's pannekoek, speelietjies, curry en rys, ontbyt, hand- en naaldwerk, kindertafels, sousaties, jaffles. Wat sal 'n kermis sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos, saam met ons by NG Kerk Lorijn. Dis nou môre. Gemaak 'n draai daar, dit word baie, baie lekker te wees.

Lekker muziek aan van Eden, altijd lekker om hulle muziek te speel. Baie dankies, mense wat van Johannesburg af hierna uit de naag toe getrek het en hulle bykie kom hallo sê hulle, sê hulle luister even om hulle muziek te speel. Baie dankies, mense wat van Johannesburg af hierna uit de naag toe getrek het en hulle bykie kom hallo sê hulle, sê hulle luister even. Steven en Rina.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: You need professional training in forklifting and welding. That includes ARC CO2 tech.

Rode Girl met Dear JC. Lekker oud danstreffer. Jan Bluikaas, vlugskop ding af is die Picnic Drive. Goeiemiddag. Het is een vrijdag. Het is die 31ste juli. Die laatste doodsnikke van juli maand. Dan klap ons augustus van morgen af. Dankie Tien Kalitz met die naweek afskop. Ek saam met jou tot so net voor 6. Ons kuier saam weer sport. Topiek ook. Uniek flicks. Kiki kijk. Hot stuff. Al die. Veel meer kom jou kant toe. Op hierdie fantastische vrijdag. Zou hem local is Timo ODV. Ja, ik ga hem speel. Dancing Again. Jou weer om die draai.

0: Luister FM.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand.

want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

Jan, two-tone live helikopter. Dis in voor het eelof. Ek sê vir jou tot ziens. Jy moet een lieflike naweekie wees veilig. Bly warm as het koud is. Het is nog steeds koud. Ja, die winterdinge. En bly gezond. Maandag terug, selle tyd, selle plek. Tot dan toe, sê ek vir jou tot ziens.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

vol vas gevat. Is ook onder die wagen, Biggie Boss ook in elke gat. Die torens van die wagen, Biggie.

verkeerd. Nam al wel in elk geval van alles vergeet. Op het einde van die dag is daar niks wat traag. Net twee datums op het lip, dus al wat zaak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding is die streepjes daartussenin.

geroeste kreeva. De file is glad geolie om haar stikjes aan te dragen. Geen kwitter tarentaal.

is hard, mijn maat. Het is alles kliphard. Die leven is hard, mijn kind. Aan die woord blij ons gebind. Die leven is hard, mijn maat. Het is alles kliphard.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 4de Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363. Wat

0: vandag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.